Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog één zin geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, darum. Wir müssen selbstständig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog één eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog cover-versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso auch een beetje zo. Oké! Okay.

pardon. Als ik jullie een kwestie wil leggen, behalve ik met de muziek als na. Boos in de 11e leven, hadden we internationaal als kunnen worden in een euro is moeilijk. Huist kreeg ik, dat we in een groep als kunnen, boller man, huist kleden, is een wat in de euro. Nu, Mussolini, Fassani, en wat ik tegen die alle handen geleden op die niet of toen in die zin wat die niet duist maar is wat zijn ja hij vloed met ik heb een handen lucht en ik huis met een ballerman internationale wisseling als we in Engels wat ze met een mazzel in love wil ik worden trappen aan die ganske apparatschik. Lüsenborn, Alemannia, der kleine Pudel Nestag. Wo ist die? Alles, Ort, Bollermann, Ex-Kurin. Ciao.